In de woedkasse tanjur, baretja vis mee. In de woedkasse tanjur, baretja vis mee. Me garé is iver djul di flewijn.